hebben we nog de muziek. Ik ga trainen met oordop op, want hier binnen dat is allemaal mainstream van die kutmuziek. Daar kan je natuurlijk nooit op presteren. Dus zorg dat je even een lekkere beat hebt. Veel beats per minuut. Je moet een beetje agressief worden. We mogen!

0: gek of niet dan?
1: Ik ga trainen met oordop op, want hier binnen dat is allemaal mainstream. Vind ik kutmuziek, daar kan je natuurlijk nooit op presteren. Full beats per minuut. Full beats per minuut.

0: chatten om te doen?
1: Gewoon lekker. Zuiver, cocaïne.
0: Wat is er voor zooi?
1: Nou, dat is helemaal lekker hoor. Ze zeggen wel dat het slecht voor je is. Maar ik ben er hartstikke blij mee. Je vergeet al je zorgen, echt waar. Eerste klas spul hoor. Ik begrijp niet waarom ze...

Luister eens, kerel. Zou je misschien wat minder luid op dat keyboard van je willen musiceren? Want mijn kristallen glazen, die staan te vibreren in de lounge. Waar klagen we nou?

hebben we nog de muziek. Ik ga trainen met oordop op, want hier binnen dat is allemaal mainstream van die kutmuziek. Daar kan je natuurlijk nooit op presteren. Dus je moet muziek selecteren waarvan je agressie kan opwekken. Dus zorg dat je even een lekkere beat hebt, veel beats per minuut. Je moet alvast inbeelden dat je je max 10 keer zo door te vallen. Rood! Vooruit! En je moet een beetje agressief worden. Dat mag best, want we zijn hier bij de gym. En we zijn hier niet bij de balletclub.

of de muziek. Ik ga treden met oordop op, want hier binnen dat is allemaal mainstream van die kutmuziek. Daar kan je natuurlijk nooit op presteren. Dus zorg dat je even een lekkere beat hebt. Veel beats per minuut. Je moet een beetje agressief worden. Ja.

0: of niet dan?
1: Ik ga trainen met oordop op, want hier binnen, dat is allemaal mainstream. Vind ik kutmuziek, daar kan je natuurlijk nooit op presteren. Full beats per minuut. Full beats per minuut.